0: Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

superpopulaire Facebookpagina. Bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Iets te melden. Reageer. App ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Oudsbergse Zomerparade op donderdag 11 juni. En dit in de Echter in Oudsbergen. Dit namiddagprogramma wordt verzorgd door Lisa Delbo en haar Gouden Klassiekers. Dit vanaf 3 uur. Het avondprogramma vanaf 8 uur met Domino. Live on stage en een afterparty met DJ Senior Kurt. Tickets boeken via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 250408.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Deco. Deco. Ramen en deuren en poorten.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
7: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
10: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
11: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
12: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: zomerbar Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
2: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
3: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
4: Van Kinrooy tot Kortesum, van Bochel tot Borgloon. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
13: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
12: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn 3 mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gesteund. Hij plaatste zich voor de 3e ronde na een zege tegen het 5e reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag. Zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be. Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
4: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
6: Bruisend Lommel.
7: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
6: Bruisendlommel.be.
8: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
9: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geledenbussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
13: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
12: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn 3 mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gesteund. Hij plaatste zich voor de 3e ronde na een zege tegen het 5e reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag. Zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Gouden.

Kijk, dat was net wat je nodig had, hè. Beetje dynamiet in de poep met Bon Jovi. Run, run, run away. Goedemorgen. Ah, dit uur gaan we knallen, dat zie ik wel, met Alex Warren, Fever Dream. Ik zie ook nog The Christians, Harvest for the World. En nu de Kreuners. Allee, we gaan op hetzelfde elan verder vanochtend. Verliefd op Chris Lomme.

Bon Jovi en de Kreuners mochten dit uur beginnen van Early Birds. Je hoort ze beiden ook heel vaak op Bruce, ons classic rock radiostation. Met 24/7 non-stop classic rock around the clock en een klein vlugje pop. Het wint dag na dag meer zieltjes en je kan heel handig intunen via bruce-radio.be. Daar kan je meteen ook de Bruce-app downloaden. Dat is nog wat handiger. En je kan ook via heel wat platformen meeluisteren. Ik denk aan Radio Player en TuneIn. Zeker aan te raden.

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Eerlijkes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 28 mei, Music on Wheels. De trompetist met vrolijke muziek.
5: Zeker in verzekeringen, Certas.
6: KBC Verzekeringen, Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
5: certas.be.
6: Certas, dat is CERTASS.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
9: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.
8: FM Goud, liefde voor Limburg.

0: Het is nog een hele tijd, maar zet hem toch al in je agenda. 17 april volgend jaar, 17 april 2027, de 31ste editie van de 30 plus 5. Niet te missen, be there or be square.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: In Hasselt worden de komende jaren 4 bruggen op de E313 vernieuwd. Hasselt-West, Biezenstraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het Vlaamse programma Over Bruggen. De bruggen worden één voor één aangepakt vanaf 2027, te beginnen met Hasselt-West. Om de hinder te beperken blijft het verkeer meestal rijden via versmalde rijstroken en aangepaste snelheden. Alleen voor de brug aan de Biezenstraat zal de E313 tijdelijk volledig afgesloten worden in beide richtingen. Op 17 juni organiseert Wegen en Verkeer een infomarkt in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt. De volledige vernieuwing van de 4 bruggen zal naar verwachting zo'n 5 jaar duren. Kinderopvang De Kampioentjes in Hoepertingen blijft nog tot maandag gesloten nadat op 12 mei een baby uit een hoogslaper viel. Het kindje van enkele maanden oud liep daarbij een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het agentschap Opgroeien besliste samen met de opvang om tijdelijk te sluiten en de werking grondig te onderzoeken. Vanaf 1 juni gaat de opvang opnieuw open en start een intensief begeleidingstraject rond veiligheid en kwaliteit. Ook het parket Limburg voert intussen een onderzoek naar het incident. Voormalig toptennister Janina Wickmayer is een jaar na haar pensioen ambassadrice van de prestigieuze Xina Open in Hasselt. Het toernooi loopt van 30 mei tot 14 juni en heeft een prijzenpot van €11.000. Wickmayer begeleidt intussen jonge talenten bij Tennis Vlaanderen en geeft ook lezingen. Op 14 juni reikt ze zelf de prijzen uit in Hasselt, de stad waar ze vroeger 4 jaar woonde.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.

Na het weekend is het zover, dan is het 1 juni en dan beginnen wij met de zomer op de radio. Het is aftellen en al een beetje in de stemming komen met de Fugees bijvoorbeeld. No Woman, No Cry.

0: reality, speelwiel de VR-expeditie, brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: RMR Project.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
6: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen. Maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
13: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
12: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn 3 mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gesteund. Hij plaatste zich voor de 3e ronde na een zege tegen het 5e reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag. Zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Van Kinrooy tot Kortersum. Van Bochel tot Borgloon. Liefde voor

Je weet het intussen wel, we zitten ook op het eiland van de eeuwige lente, want we produceren naast FM Goud Limburg ook FM Goud Tenerife. FM Goud Tenerife is exclusief voor alle Nederlandstaligen op het eiland, toeristen en residenten. Je kan het beluisteren via bijvoorbeeld onze gratis app of via fmgoud.be of rechtstreeks fmgoud.be/Tenerife. Maar ook op het eiland zelf op de DAB Plus digitale radio. Dus ook in je huurauto als je de komende weken naar Tenerife gaat. En goed nieuws van Digicam, de operator. Een goede week geleden hebben ze ons laten weten dat de ontvangst verbeterd is in het noorden van Tenerife. Kijk aan, dus nog beter te ontvangen via de DAB Plus. Do you-

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal hè? Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
0: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be. Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
7: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
9: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Bosco-straat 26 in Hechtel.
10: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: liefde voor Limburg. FM Goud Limburg met Paula Abdul, Rush Rush en met Niall Horan, Dinner Party.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Limburgs landschap koopt in Heusden-Zolder een natuurgebied van 124 hectare op het voormalige domein van Kasteel Ter Lamen. Het gebied ligt langs de E314 en maakt deel uit van de natuurreservaten in de Lambeekvallei. Vlaams minister Jo Broens ondersteunt de aankoop met een subsidie van bijna 2 miljoen euro. Met het project wil men natuur, historische landschappen en waterbuffering voor het klimaat beschermen en versterken. De komende jaren volgen grote natuurherstelwerken met extra kansen voor zeldzame vogels en amfibieën in het gebied. Bij een gezamenlijke controleactie in 10 winkels in Sint-Truiden zijn 5 processen verbaal en 2 waarschuwingen uitgedeeld. De economische inspectie stelde vooral problemen vast met prijsaanduidingen en ontbrekende informatie over betaalmogelijkheden. Ook het RISIF noteerde een inbreuk rond een werknemer die niet correct was aangegeven. Daarnaast bleken meerdere handelszaken opnieuw niet in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Op het industrieterrein Nolenpark in Pelt is een groot bufferbekken in gebruik genomen dat tot 1,1 miljoen liter regenwater kan opslaan. Het hemelwater van de gemeentewerf en omliggende bedrijven wordt voortaan opgevangen in plaats van afgevoerd via de riolering. De gemeente en Fluvius willen zo wateroverlast beperken en tegelijk de druk op het grondwater verminderen. Het opgevangen water wordt hergebruikt door de gemeentediensten en kan ook gratis worden afgetapt door inwoners. Het project moet bovendien bijdragen aan een betere waterkwaliteit en kreeg Europese steun.
1: De Regio Radio weer update. Van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.
3: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Hoppa, helemaal verdwenen van de radar. Toen kon dat nog, hè, in het pre-digitale tijdperk. Toen kon je nog echt verdwijnen. Disappear van In Excess.

0: Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3 in Pelt.
11: Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
12: Wij kleuren je dag al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

Het boek valt over deze werk- of schoolweek. Early Birds, ik ga je laten op de tonen van Orange Blue. She's Got That Light. Een heel aangenaam weekend toegewenst. Maandag beginnen we aan de zomer bij ons. En ook dan zijn de Early Birds weer op post tussen 7 en 9. Tot dan.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
11: Vanop onze radioredactie.
12: Dit is het nieuws.
11: Uit binnen- en buitenland.
13: De centenindex die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon 2 keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
14: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
13: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. 2 bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
15: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
13: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
9: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Elke vrijdag van 9 uur tot 11 uur 's avonds.
12: Met uitzondering van schoolvakanties.
9: In de studio's van FM Goud Limburg. Presenteert Emiel Menge.

Nabush City Limits. Hey, een hele fijne vrijdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Hè? Het wordt weer een zonnige dag. Alhoewel, in de namiddag zou er kans zijn op felle regenbuien en onweer. De late namiddag vooral. Dus het wordt een beetje afwachten, hè, of dat ook effectief tot bij ons geraakt. Nu, wij brengen sowieso de zon in je radio. Ook dit uur met nummers van Cher, van Genesis en ook van Five for Fighting. En deze is ook een hele leuke uit 1984. Let's Hear It for the Boy en Denise Williams. Een hele fijne ochtend en welkom, hè. Heel fijn dat je erbij bent. Mama.

Met de zomerse temperaturen van de afgelopen dagen eten mensen vaak meer fruit. Hè? Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Ik heb dat wel, dan heb ik ook zo echt zin om allerlei soorten fruit in huis te halen. Nu, die warmte die zorgt er soms voor dat fruit ook sneller zacht wordt of te rijp wordt. Zeker als je het niet in de frigo bewaart, zoals bananen. Zometeen geef ik jou een hele goede tip hoe je dan je bananen langer vers kan houden. Na deze van The Village People en In the Name.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw Impeer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden, in een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien.

0: sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouw-Lillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
2: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3, een pelt.
6: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: In Hasselt worden de komende jaren 4 bruggen op de E313 vernieuwd. Hasselt-West, Biezenstraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het Vlaamse programma Over Bruggen. De bruggen worden één voor één aangepakt vanaf 2027, te beginnen met Hasselt-West. Om de hinder te beperken blijft het verkeer meestal rijden via versmalde rijstroken en aangepaste snelheden. Alleen voor de brug aan de Biezenstraat zal de E313 tijdelijk volledig afgesloten worden in beide richtingen. Op 17 juni organiseert Wegen en Verkeer een infomarkt in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt. De volledige vernieuwing van de 4 bruggen zal naar verwachting zo'n 5 jaar duren. Kinderopvang De Kampioentjes in Hoepertingen blijft nog tot maandag gesloten nadat op 12 mei een baby uit een hoogslaper viel. Het kindje van enkele maanden oud liep daarbij een zware hoofdwond op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het agentschap Opgroeien besliste samen met de opvang om tijdelijk te sluiten en de werking grondig te onderzoeken. Vanaf 1 juni gaat de opvang opnieuw open en start een intensief begeleidingstraject rond veiligheid en kwaliteit. Ook het parket Limburg voert intussen een onderzoek naar het incident. Voormalig toptennister Janina Wickmayer is een jaar na haar pensioen ambassadrice van de prestigieuze Xina Open in Hasselt. Het toernooi loopt van 30 mei tot 14 juni en heeft een prijzenpot van €11.000. Wickmayer begeleidt intussen jonge talenten bij Tennis Vlaanderen en geeft ook lezingen. Op 14 juni reikt ze zelf de prijzen uit in Hasselt, de stad waar ze vroeger 4 jaar woonde.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.
2: Wat er ook gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden.

understanding en share. Bananen vers houden, hoe kan je dat doen, zeker met deze warme temperaturen? Wel, je neemt de tros bananen en je doet dan een beetje van die doorzichtige vershoutfolie rond echte tros. Dus het stukje waar de bananen van boven vastzitten, laat dat daar maar gewoon rond zitten. En je kan dan een banaan wegnemen als je dat wil. Maar de andere bananen, die gaan dan vers blijven. Probeer het maar eens.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilderen en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
4: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
8: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
9: 4 juni. Een optreden van Nautilius. Engelstalige muziek uit de jaren 60 tot jaren 90.
10: Hoi, ik ben Bart. En iedere werkdag presenteer ik Plankgas. Tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info. Onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

Genesis en That's All. En inderdaad, dat is gewoon alles wat je moet doen om bananen vers te houden. Hè. Gewoon rond het trosje van boven wat van die doorzichtige vershoudfolie doen. En dan ga je echt wel het verschil zien. Je kan de test altijd eens doen. Hè. Een vershoudfoliestukje bij bepaalde bananen doen en bij andere niet. En dan ga je zien dat die andere bananen die dat niet hebben, dat die veel sneller bruin en zacht worden. Goed, terug naar de muziek nu. Ik neem je mee richting jaar 2000 met deze Five for Fighting en Superman. Goedemorgen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je

Het is vrijdagochtend, dus dat betekent dat we stilaan kunnen aftellen richting weekend. Ik hoop dat jij leuke plannen hebt. Het weer gaan we een beetje moeten afwachten, alhoewel het blijft toch nog wel vrij goed, denk ik. Hè? En af en toe een buitje, dat kan ook eens lekker verfrissend zijn. Tracy Ullman is dit en Breakaway.

Leuke muziek ook dit uur weer, hè, van Vaya Con Dios, van de Eurythmics, van Natalia en zometeen ook een leuke uit 1979. I Love the Nightlife en Alicia Bridges. Please.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen.

0: lampen, airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Bosrand, buiten gewoon genieten.
5: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
4: Bosrand, buitengewoon genieten.
5: You need this.
6: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
8: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken. En op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
9: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
10: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
11: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: 9.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Limburgs Landschap koopt in Heusden-Zolder een natuurgebied van 124 hectare op het voormalige domein van Kasteel Ter Lamen. Het gebied ligt langs de E314 en maakt deel uit van de natuurreservaten in de Lambeekvallei. Vlaams minister Jo Broens ondersteunt de aankoop met een subsidie van bijna 2 miljoen euro. Met het project wil men natuur, historische landschappen en waterbuffering voor het klimaat beschermen en versterken. De komende jaren volgen grote natuurherstelwerken met extra kansen voor zeldzame vogels en amfibieën in het gebied. Bij een gezamenlijke controleactie in 10 winkels in Sint-Truiden zijn 5 processen verbaal en 2 waarschuwingen uitgedeeld. De economische inspectie stelde vooral problemen vast met prijsaanduidingen en ontbrekende informatie over betaalmogelijkheden. Ook het RISIF noteerde een inbreuk rond een werknemer die niet correct was aangegeven. Daarnaast bleken meerdere handelszaken opnieuw niet in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Op het industrieterrein Nolenpark in Pelt is een groot bufferbekken in gebruik genomen dat tot 1,1 miljoen liter regenwater kan opslaan. Het hemelwater van de gemeentewerf en omliggende bedrijven wordt voortaan opgevangen in plaats van afgevoerd via de riolering. De gemeente en Fluvius willen zo wateroverlast beperken en tegelijk de druk op het grondwater verminderen. Het opgevangen water wordt hergebruikt door de gemeentediensten en kan ook gratis worden afgetapt door inwoners. Het project moet bovendien bijdragen aan een betere waterkwaliteit en kreeg Europese steun.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.
1: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Bij Condeels. En time flies. En inderdaad, time flies. Want het gaat allemaal zo snel. Hè. We zijn al aan de laatste werkdag van mei. Dus dat betekent dat er vanaf maandag een nieuwe maand begint. En dan komt het einde van het schooljaar stilaan in zicht. En waarschijnlijk ook de vakantieperiode voor veel mensen al. Dus leuke tijden die eraan komen. En dit zijn Banners met Someone.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
11: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

De Eurythmics en It's Alright. Ja, het zal wel zijn, hè, want het is bijna vrijdagmiddag. Dat betekent dat je deze namiddag nog eventjes moet doorbijten en dat dan de riem er eventjes af kan. Natalia is dit nog met All or Nothing. Wens ik jou nog een hele fijne dag toe en voor straks fijn weekend.

0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique. De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De 18-jarige Axel Nobus uit Weldwilder staat zondag samen met zijn begeleider Ilias aan de start van de Bilzen Run. Axel heeft een zware vorm van autisme en communiceren gebeurt vooral met gebaren. Via het lopen vond hij een belangrijke uitlaatklep, al bleek een geschikte loopclub vinden niet eenvoudig. Uiteindelijk kreeg hij een kans bij Bilze Beweegt, waar hij intussen mee traint. Zondag lopen Axel en zijn begeleider samen de 5 kilometer. De Genkse Academie Ga voor Kunst viert haar 80-jarig bestaan met de musical Mijn Genk over de mijnsluiting van Zwartberg. Op het podium van Sea Mine staan er maar liefst 150 deelnemers, de jongste is 8, de oudste 95. De voorstelling brengt muziek, dans en verhalen samen rond het mijnverleden van Genk. De musical wordt dit weekend 4 keer opgevoerd in Sea Mine. Leo Club Hasselt organiseert op 13 juni de eerste keer bubbles en balls aan de petankebanen achter het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er genieten van een zomerbar, muziek en een petanktoernooi voor teams van maximum 3 personen. De opbrengst gaat volledig naar Betanië, dat kinderen en jongeren met psychosociale problemen ondersteunt. Het evenement loopt die dag van 2 tot 9.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: fijne goede vrijdagmorgen toe. Het is vrijdag 29 mei zijn we gaan te komen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nouts.
0: 98 Degrees, samen met Stevie Wonder, True to My Heart. Die opende mijn eerste programma. En die gaan we natuurlijk nog een keertje terug horen op een andere dag. Maar in ieder geval vanavond, welkom bij FM Goud, Limburg's leukste. Nee.

was featuring Carolina en Smile, een hitje van een jaartje of twee geleden, want toen was het toch wel redelijk bekend, het nummer. Prince staat aan te komen, The Most Beautiful Girl in the World. Tegen hoeveel vrouwen zou je dat ooit gezegd hebben? You're the most beautiful girl in the world. En dan Reggie doet het deze keer samen met Laura Tesoro, Bound to Be, een hit van dit moment hier bij ons. En ergens, daar hebben we het dan ook wel over gehad, denk ik. Kiki D, I've Got the Music in Me, rijmt ook nog wel. Hey.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
7: Zeker in verzekeringen, Certas.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
7: certas.be.
8: Certas, dat is CERTASS.
9: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
11: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
11: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
11: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
13: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
14: Car Wash Club. Like us on Facebook.
15: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
16: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Michel van der Feesten.
1: Laat je oren spreken.
2: Ben je zwanger en wil je graag goed voorbereid aan het avontuur beginnen? Schrijf je dan in voor de gratis zwangerschapsworkshop. Je leert alles over de zwangerschap, borstvoeding en bevallen. De eerste workshop gaat door op donderdag 11 juni. De workshop bestaat uit 3 gratis sessies. En die zijn er op 11 juni, 18 juni en 25 juni. En dat in Hoeve Vermeulen, Albertus Morrestraat in Peer. Alle details op peer.be/nieuws/zwangerschapsworkshops. Het agentschap Wegen en Verkeer voert de resterende afwerkingen uit op de zwevende fietspaden van de Eikelbosstraat en de Exelse baan tussen Kleine Brogel en Exel. Die moeten klaar zijn tegen het bouwverlof. Tijdens de werken geldt beurtelings verkeer. Fietsers blijven de gebruikelijke omleiding volgen. Nog tot en met 27 september kunnen liefhebbers van snuisteren en verzamelen hun hart weer ophalen in Peer. De wekelijkse rommelmarkt in de Deusterstraat is terug en is er elke zondagvoormiddag van 8 tot 12. Dan vormt de straat het decor voor een gezellige markt vol unieke hebbedingetjes, vintage schatten en verborgen pareltjes. Visit Peer lanceert een nieuwe website, Instagram-pagina en een nieuwe toeristische brochure. In de brochure staan de Peerse 5 centraal, dat is skiën in Snow Valley, subtropisch genieten in Erperheide, het buitenleven bij Breugelhoeve, het Dommelhuis waar natuur, educatie en recreatie hand in hand gaan en de torenbeleving met het verhaal van de reus. Maar uiteraard is er meer, veel meer. Alles staat op de nieuwe website visitpeer.be. Daar staat een overzicht van de bezienswaardigheden, de evenementen en de handel en de horeca. En via de Instagram-pagina Visit Peer wordt er ook op sociale media een mooi toeristisch verhaal verteld. En uiteraard is er ook weer de klassieke toeristische brochure die je gratis kan afhalen bij Toerisme Peer.
3: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

zei het al, Prince en zijn The Most Beautiful Girl in the World. En hitje 1994 elke keer. Wang Chung staat eraan te komen. Everybody have fun tonight. En dat hopen wij natuurlijk altijd als we weggaan, dat we plezier hebben. Maar plezier moet je altijd zelf maken, zeg ik altijd. Dat kan je niet kopen. En dan America, Sister Golden Hair. De zuster met de gouden haren. Hoe kan dat toch mooi zijn? Blond, denk ik dan in het geval. En dan Paul Simon, Late in the Evening.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.

0: Sarah Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL zijn ook open elke zondag van 14:30 to 5:00.
4: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
5: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
6: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

zijn ze Making Plans voor Nigel. Gaan we richting de klok van 12 uur samen met XTC. En hit uit 1979, beter gezegd. Steely Dan staat er aan te komen. Do it again. Ja, ik doe het na de klok van 12 nog een keertje. Nog een uurtje lang hier. En Earth and Fire. En maybe tomorrow, maybe tonight. Nee, we doen het vandaag. Tot 7.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: voel toch allemaal fijn dat jullie nu afstaan. We hebben nog een uur te gaan hierbij.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Love Pains, Yvan Elliman, die opende met tweede uur. En het 1982. Welkom bij Limburg's leukste FM Goud.

Ricky Graham en Set Me Free was een van die nummers die man scoorde begin jaren 80 en daarna hebben we van die man eigenlijk niet echt veel meer gehoord. Tina Spirgo staat eraan te komen. Die on this hill, een hit van dit moment, een hit van eind jaren 2025 eigenlijk, maar op dit moment nog steeds regelmatig gedraaid. The Pet Shop Boys, So Hard, en dan deze van Procol Harum. We kennen het natuurlijk van The Widest Shade of Pale, maar deze Hamburg was ook een van die dikke hits die ze scoorde in 1976. Ja.

0: Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
4: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
5: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
6: Nijverheidsstraat 5, te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pet Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pet Dieu.

Robbie Golbenders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

Crazy van Aerosmith. Een van die hits die Aerosmith scoorde. Vooral in de jaren 90 waren die mannen heel populair. Star Sailor daarentegen. Die hebben nog af en toe wat andere nummers gemaakt. Tell Me It's Not Over Now. Ik zou het echt niet zetten. Mijn tijd is nog even. Want ik heb nog tot 1 uur. En dan moet ik ook overgeven. Dan aan de collega's. Neil Diamond staat eraan te komen. Met Girls Who Wanna Be A Woman Soon. Dat is af en toe heel moeilijk, denk ik. Als de moeders zien dat de meisjes groot worden. En dan Wings. Listen to the Man.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
4: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
5: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
6: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
8: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
9: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
11: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pedieu.
12: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Katharien Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
13: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

four letter word kennen we natuurlijk allemaal. L-O-V-E, oftewel love. En daar had het deze Kim Wilde ook al over in 1989. Mijn tijd zit erop. Dat wil zeggen dat ik jullie heel graag overlaat aan de collega's. De Partridge Family staat er aan te komen. En Chicago doen we er ook bij. En dan ga ik zeggen, ik geniet er nog van jullie vrijdag. Morgen zaterdag ben ik er pas om 7 uur morgenavond. En anders is het maandagmorgen weer om 11 uur. Salukes, geniet ervan. Mooi weekend. En we horen elkaar nog wel. Bye bye.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan ook zo'n 28 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.

0: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
1: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi. Met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
2: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.

0: op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3 in Pelt.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
3: Nog tot 2 uur vanmiddag ziet je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.
4: I had no choice but to hear you. You stated your case time and

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminden gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossaud Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook. Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
6: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
7: Jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. Dus de splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
9: FM Goud, met de hits van nu.

0: Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
6: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
7: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Poviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
10: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
11: Boelehoef 3, een pelt.
12: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
5: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
13: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
14: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
15: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch in de studio's van FM Goud Limburg.
16: Ja, ik was deze

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De 18-jarige Axel Nobus uit Weldwilder staat zondag samen met zijn begeleider Idias aan de start van de Bilzen Run. Axel heeft een zware vorm van autisme en communiceren gebeurt vooral met gebaren. Via het lopen vond hij een belangrijke uitlaatklep, al bleek een geschikte loopclub vinden niet eenvoudig. Uiteindelijk kreeg hij een kans bij Bilze Beweegt, waar hij intussen mee traint. Zondag lopen Axel en zijn begeleider samen de 5 kilometer. De Genkse Academie Ga voor Kunst viert haar 80-jarig bestaan met de musical Mijn Genk over de mijnsluiting van Zwartberg. Op het podium van Sea Mine staan er maar liefst 150 deelnemers, de jongste is 8, de oudste 95. De voorstelling brengt muziek, dans en verhalen samen rond het mijnverleden van Genk. De musical wordt dit weekend 4 keer opgevoerd in Sea Mine. Leo Club Hasselt organiseert op 13 juni de eerste keer Bubbles en Balls aan de Betankenbanen achter het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er genieten van een zomerbar, muziek en een petanktoernooi voor teams van maximum 3 personen. De opbrengst gaat volledig naar Betanië, dat kinderen en jongeren met psychosociale problemen ondersteunt. Het evenement loopt die dag van 2 tot 9.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: grote familie op het podium, oftewel The Corrs en Old Town.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Tol en Tol, daar gaan we richting Nederland en ze deden het met Eleni in 1989.

kwamen trouwens uit Volendam, mocht het jou interesseren. Straks de nieuwe van Shakira en Zoo, UB40 and the way you do the things you do. Dat moet je natuurlijk zelf weten. We gaan ook even naar de Liverpool Sound. Dit zijn de Beatles en Michelle.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty.overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this.
3: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
2: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
1: Bruisend Lommel.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
1: Bruisendlommel.be.
5: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
3: Nijverheidsstraat 5, te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

is en blijft een uitdaging. Ik vind dat dit muziekje toch wel iets groters heeft. Alana Miles en Black Velvet. Robbie Williams en Supreme. Robin Gibb, een van de drie Bee Gees en Saved by the Bell. En dit is een favoriet van Jean. Jean uit Bray, eigenlijk de persoon die ooit Back on Stage uit de grond sloeg of klopte. We krijgen er een nieuwe versie van op 30 mei. Maar Jean was inderdaad een grote fan en is nog steeds een grote fan van Slade. 'Cause I love you.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan. Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
5: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
4: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits. Mis het niet.

Leopold Noor en Selamour. Een vergeten souvenir wat wij helemaal niet vergeten bij FM Goud. Liefde voor Limburg. The Beach Boys and I Gather Round.

0: 12 tot half 2 en van half 5 tot 9. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van half 12 tot 9. Woensdag en donderdag gesloten.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
4: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
5: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Even Limburgs als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjes Fly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 12:30.

Imagination zit in het heet van de nacht. Oh, wat een strijd. En dit is Madonna. En papa, hou alsjeblieft je preek voor jezelf. Papa, don't preach.

FM Rood, Lip de Dug, straks met de American Girls. We zetten ze nog eens op een reisje speciaal voor Harry Styles. CJ Lewis en Sweet for My Sweet, een cover van The Searchers. En we houden van originaliteiten. 1910 Fruit Game Company en Simon Says.

Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
3: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
0: Project. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
2: RMR Projects.
0: Maakt van ieder project een erezaak.
3: Are you ready?
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
5: Attention! Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493
6: 61 50 46. Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jimbo.
7: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Bruisend Lommel.
10: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
11: Bruisendlommel.be.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past. Via Goossens.

volgende meneer bij FM Goudenburg. John Fogerty and the Old Man Down the Road. Fijn dat je bij ons bent en waarschijnlijk ook blijft ook. We gaan richting het weekend. Het weekend van de 80s en de 90s. Dit is er eentje van de 60s. The Kinks and Dandy. Tot morgen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij.

0: Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
4: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
6: Vanop onze radioredactie.
7: Dit is het nieuws
6: uit binnen- en buitenland.
8: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. 3 van de 4 verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19 jaar. De 4de verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
4: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: Hey, ik heb goed nieuws voor je. Het weekend is dan bijna of toch volledig al begonnen. En dat is altijd leuk natuurlijk. 2 dagen rust dat je tegemoet komt. En wij gaan je daarvoor begeleiden naar 7 uur toe in deze vrijdagse aflevering van Plankas. Dus welkom. Je hoort al meteen Supertramp met It's Raining Again. Het zal wel best eens mogen en het gaat er ook van komen. Zo simpel is dat. Hey, we gaan door met Coldplay.
1: 2 uur lang de leukste hits en ambiance. Plankgas van 5 tot 7 met Bart van der

Coldplay mag je zeker en vast bestempelen als een geweldige band. Eigenlijk, ik ben zelfs een beetje nieuwsgierig op wat er nieuw gaat aankomen. Ze zijn ermee bezig. Laat Chris Martin weten via de media. Hun allerlaatste cd was in oktober 2024. En dan ken je zeker de single wel die een hit werd. Kleine hit weliswaar. Feels Like I'm Falling in Love. Oké, daar meer info over. Nu zometeen gaan we daarvoor de geschiedenis in. En op deze 29 mei is er toch het een en ander gebeurd vroeger. Dus wees nieuwsgierig en luister ons mee na de hits van Tina Turner, Damiano D. Ook eentje van Rita Mitsuko en René Vroeger nu met Nobody Else. It's

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
9: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
10: 4 juni. Een optreden van Nautilius. Engelstalige muziek uit de jaren 60 tot jaren 90.
11: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
13: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
10: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
14: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

23 mei 2023, dus 3 jaar geleden, was een zwarte dag voor de pop- en rockgeschiedenis. Namelijk toen overleed deze Tina Turner op 83-jarige leeftijd. We hadden ze nog eens een keer te gast in onze playlisten met I Don't Wanna Lose You. Geschiedenis op deze 29 mei nu, 2015. De vulkaan Shindake op het Zuid-Japanse eiland Kuchirabuyama barst totaal onverwacht uit met de problemen van dien. En in 2018 schiet een man dood en daarna 2 agenten in Luik. De aanslag werd een dag later opgeëist door IS, oftewel de Islamitische Staat.

0: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty.overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Boshuis Nieuw Vossenvem. Kom tot rust op een unieke locatie. Midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren. Waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske. Of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossenvem. Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossenvem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
4: Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
5: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
0: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

De eenmalige hit in België voor Chesney Hawkes hoorde je, The One and Only. Het was een hit in 1991. Zometeen deel 2, maar eerst nog weer dienst en nieuwsdienst die voor je klaarstaan. En dan gaan we er nog een uur muziek op lappen, om het zomaar uit te drukken, hier bij FM Goud Limburg. En Nena, die gaat je omhoog in de hoogste sferen krijgen met 99 luftballons. Misschien niet echt een goed idee op dit moment.

0: Frits van de Fritboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft Frits van de Fritboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oogcontact.be

0: oogcontact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
4: Uit binnen- en buitenland.
6: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt €15.000 schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van €120 miljoen. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
7: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Rukwinden tot 80 per uur, die zijn eventueel mogelijk. Ik ben ze nog niet gaan meten, maar dat is toch wel behoorlijk hard natuurlijk. Je hoorde Christopher Cross en Ride Like the Wind. FM Goud Limburg, je bent welkom in deel 2 in deze bijna weekendeditie van Plankgas. Tot 7 uur zijn we nog bij jou aan de radio met leuke hits, onder andere in dit van R.E.M. Ook Fox the Fox, dat lijkt me nog eens leuk. En deze van Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Haar eerste doorbraak was op 13-jarige leeftijd, maar liefst deze Leon Rimes, een prachtige dame uit Mississippi. Je hoorde ze dit keer met Can't Find the Moonlight en komt uit een film die heet The Coyote Ugly. Het gaat over een lelijke coyote, dief of misdadiger. Bekijk het hoe je het wilt. En zometeen gaan we terug in de tijd op geschiedenisgebied. Op deze 29 mei is er toch het een en ander gebeurd. Ben je nieuwsgierig? Blijf zeker hangen. Met onder andere iets van R.E.M., Alex Warren, de Hollandse band Fox the Fox. En deze van Peter Kingsbury. Hier is Only the Very Best. No one

0: veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.

0: Geussens.
1: Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
2: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

de radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Australië was een groot land en bracht ook heel wat artiesten teweeg. En deze R.E.M. hoorde daar ook wel bij. Je hoorde ze dit keer uit 1992 met Drive. Hey, geschiedenisfeiten op deze 29 mei. En een heel belangrijke, lijkt me wel, was in het jaar 1886. Want toen was er een John Pemberton. En die begint Coca-Cola te adverteren met zijn gekende successen nog altijd tegenwoordig. En in 1990 Boris Yeltsin wordt verkozen tot president van de zich soeverein verklaarde Russische Republiek.

0: 3FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
7: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pédieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pédieu.
11: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Well, Lighthouse Family met Lift It. En daarmee zijn we nu toch bijna aan het eind van deze aflevering van Plankgas. Vrijdag is weer wat het geweest is. Maar volgende maandag, inderdaad, dan ben ik er weer helemaal tussen 5 en 7. Maar ik laat zo meteen het roer in de handen van Geert Erna. Heeft tot 9 uur met ja, toch wel leuke muziek, allemaal voor jou. En ook wel eens een verhaaltje van bekende mensen. Dat is mooi. Frank Boeiengroep nu met Zwart-Wit. Nog een heel fijne avond en vooral een prettig weekend. Hey.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be.

0: Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De 18-jarige Axel Nobus uit Waldwilder staat zondag samen met zijn begeleider Ilias aan de start van de Bilzen Run. Axel heeft een zware vorm van autisme en communiceren gebeurt vooral met gebaren. Via het lopen vond hij een belangrijke uitlaatklep, al bleek een geschikte loopclub vinden niet eenvoudig. Uiteindelijk kreeg hij een kans bij Bilzen Beweegt, waar hij intussen mee traint. Zondag lopen Axel en zijn begeleider samen de 5 kilometer. De Genkse Academie Ga voor Kunst viert haar 80-jarig bestaan met de musical Mijn Genk over de mijnsluiting van Zwartberg. Op het podium van Sea Mine staan er maar liefst 150 deelnemers, de jongste is 8, de oudste 95. De voorstelling brengt muziek, dans en verhalen samen rond het mijnverleden van Genk. De musical wordt dit weekend 4 keer opgevoerd in Sea Mine. Leo Club Hasselt organiseert op 13 juni de eerste keer bubbles en balls aan de petankebanen achter het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er genieten van een zomerbar, muziek en een petanktoernooi voor teams van maximum 3 personen. De opbrengst gaat volledig naar Betanië, dat kinderen en jongeren met psychosociale problemen ondersteunt. Het evenement loopt die dag van 2 tot 9.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.
3: The Love Hour met Geert Erna.

Het was een heel leuk plaatje in 1988 van Robin Beck and The First Time. Het is weer een paar minuten over 7 uur. Welkom alweer in een nieuwe Love Hour tussen 7 en 9. Dat weet je ondertussen wel. Ook Bart bedanken, want hij zit hier elke werkdag tussen 5 en 7. Met zijn leuke muziek altijd. Dankjewel Bart daarvoor. En wij gaan er ook weer eens tegenaan voor 2 uurtjes. Welkom.

Het was meteen een hele grote hit voor deze dame, hè? Laura Bozzini en La Solitudine. Een hele mooie hit van toen haar uit haar cd kwam. Ik heb haar cd ooit gekocht, dat weet ik nog. Het is heel lang geleden, maar het was trouwens een hele goede cd trouwens. Niet alleen dat nummer, maar alle nummers die daarop stonden waren echt heel erg goed. Welkom in de Love Hour tot 9 uur. Nu met Joe Cocker, Have a Little Faith in Me.

0: Durf ondernemen. Durf het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree. Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastraat. Daar moet je zijn met DJ Bjorn Verhoeven. Alle info en tickets via www.30plusparty-overpelt.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
5: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.

Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik zit hier mystiek mee te zingen met dit nummertje van Diana Warwick, maar ik ga het je besparen hoor, mijn zangtalenten zijn absoluut niet zo schitterend. Je zou misschien wel eens kunnen wegdraaien van FM Goud, dat kan niet zijn. Je gaat waarschijnlijk wel een ander radiostation gaan opzoeken en dat vinden we ook niet zo heel fijn natuurlijk. Nu, wat het weer betreft, het ziet er hier grijs uit boven Peer en ik heb me laten vertellen, in Overpelt zijn de eerste druppeltjes gevallen al over een half uurtje. Wat het daar op dit ogenblik aan het doen is, dat weet ik niet, maar Ruben Wijtjes had natuurlijk wel een onweer voorspeld. Dus wat dat betreft, we kijken het er niet naar uit, naar een zwaar onweer, dat moeten we zeker niet hebben. Laten we hopen dat het allemaal een klein beetje gaat meevallen de komende uren. We zullen zien, hè. Dit is Gloria Estefan, Here We Are. Here.

0: Het heeft allemaal een klein beetje met de liefde te maken naar Each Time You Break My Heart. Nick Caban was dat ook uit de jaren 80, dacht ik. Ja, 86 om precies te zijn. En zo meteen heb ik voor je klaarstaan. Een heel mooi nummer van Kelly Clarkson. Ik weet niet of je dat nog kent, maar het is Because of You.
1: Wish We Were Younger. 30 mei 2026, 30 plus party. En dit op de oude voetbalvelden van OVV. Overpelt Lindel in de Ballastra.

0: In samenwerking met FM Goud.
1: Zomerbaar, Osgeleig. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

Ja, ik moet eerlijk iets bekennen. Ik heb vandaag geen gast. Inderdaad, ja. Helaas, dat kan gebeuren. En niet iedereen is zo geneigd om te praten over zijn gevoelens uiteraard. En over de dingen die hij heeft meegemaakt. En daar bovendien nog eens een plaat aan koppelen is voor sommigen toch wel heel erg moeilijk. Ik begrijp dat. Maar ik ga toch mijn uiterste best doen om volgende week hier terug iemand achter de microfoon te krijgen. Dus wat dat betreft,

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: The Love Hour met Geert Erna.

Ooit heb ik dat op singeltje gekocht en ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat zo kapot gedraaid thuis. Ja, het begin van de plaat was altijd, ja, heb ik altijd zoiets speciaals gevonden. The Time Bandits, zoals dat. En Endless Road, een hele prettige avond. Welkom in de Love Hour, nog tot 9 uur. Ik heb nog een pak goede platen voor je klaarstaan met zometeen Billy Joel.

Je krijgt er helemaal kippenvel van dit plaatje. Hè? Billy Joel, Good Night Saigon. Ik moet eerlijk bekennen, we zijn een beetje ontsnapt voorlopig alleszins nog van het onweer hier in Peer. Het is hier windstil, absoluut. Dat zeker. En mensen zitten hier nog altijd op terras. Dus wat dat betreft, laat ons hopen dat het zo blijft.

Tja, hij heeft onlangs bekendgemaakt dat hij niet meer gaat optreden, maar dit was ook een heel goed nummer van hem. Phil Collins, Can't Stop Loving You, was dat hier bij FM Goud Limburg. Nog tot 9 uur de Love Hour met de liefdesplaatjes en alles wat er een beetje mee te maken heeft. Het hoeft niet altijd over liefde te gaan, kan ook een uptempo nummer zijn. Ik wil je zeker niet in slaap wiegen, maar dit is een nummer dat is aangevraagd. Ik vind het zelf ook heel erg goed uit 1993, Philip Robrecht en die hele mooie magie.

0: een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 1:30 to 5:30.
5: Goedenavond, welkom bij Gouden Radio.

begon allemaal met dit nummertje voor hem. Stan van Samang, Scars was dat. En ja, dat was het begin van zijn carrière eigenlijk. Wil jij je eigen verhaal delen? Dat kan. Dan stuur je maar naar fmgoud.be of naar geer.erna@telenet.be. En dan komt jouw verhaal op de radio. Zo simpel is dat.

0: Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij Plus Construct. NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be

0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 53 5453.
3: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
4: Attention!
5: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
7: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Het was een meisje met een gouden stem en eigenlijk heeft ze niet zo heel veel platen gemaakt, maar als ze er eentje maakte, dan was het meteen een grote hit uit de jaren 90. Bevel Graven en Promise Me. Het is 9:10, dat betekent dat het tijd is om stilletjes op het terrasje hier gaan te zitten. Ik ben met mijn vriendin, want ze zit hier tegenover hier in Peer. Nog altijd droog hier in Peer, dus wat dat betreft is nog altijd terrasjes weer. Dus kom een pintje drinken hier ergens, dat kan. Hè. Of we lopen eens binnen hier op, bij FM Goud, hier in de studio's. Ben je ook altijd van harte welkom. Kom eens even een praatje maken, dat mag ook altijd. Dit is de Flag of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

Ja, het is een klassieker die iedereen kent natuurlijk. Hè. Uit 1978 alweer Kate Bush. En ik krijg een klein beetje vertraging in mijn, in mijn koptelefoon, moet ik zeggen. Ik had het een beetje omgeschakeld hier op de mengtafel. Dus wat dat betreft komt het allemaal goed natuurlijk. Hè. Kate Bush was dat uit 78. Ik zei het al, het is hoog tijd om eruit te gaan. Ik heb nog één nummertje voor je. Dat is eentje van de Beach Boys. I Can Hear Music. Maak er nog een hele fijne vrijdagavond van. This is

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt, met de hele familie. Genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Goedenavond en welkom bij de Pop Classics met het beste uit de 80s en de 90s. En met in het tweede uur een hidden gem uit de 60s of 70s. En dat waren Pop in Wonderland met Freaks Elevation Party. En hier is nog een geweldig nummer van Coldplay, The Hardest Parts uit 2005.

Dat waren Coldplay met The Hardest Part. Zo dadelijk is de flashback Favorites er weer. En daarna Michael Jackson. Maar voor nu, hier zijn Crowded House met Don't Dream, It's Over. Uit 1987.

0: Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
5: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
6: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
7: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

De golfoorlog is net voorbij. Saddam ligt met zijn oren in de sneeuw. En in de bioscopen maakt Hannibal Lecter mensen letterlijk gek. De Sovjet-Unie kraakt aan alle kanten. En op elk schoolplein in Vlaanderen liggen de eerste Gameboys al op de speelplaats. Want Tetris, mensen, Tetris. Maar wij draaien de hits. De hit die in 1991 elke Vlaamse radiozender platliepen, elke cassettedek versleten en elke zomer een dinsdagavond in iets memorabels veranderden. Dit is Flashback Favorites, jouw muzikale tijdmachine door de 80s en 90s. En vandaag spoelen we terug naar dat ene geweldige voorjaar. Luister mee. Per Gessle zit thuis. Zijn vriendin, nu al jaren zijn vrouw, laat een briefje achter op de piano. In het Zweeds. Hij dient ook. Jaak Elskar Dik. Vrij vertaald. Hey stomkop, ik hou van jou. Per leest dat, pakt zijn gitaar en in minder dan een uur is de chorus van Joyride geboren. Zo simpel, zo geniaal. Eén briefje, één regel, één van de grootste pophits van 1991. En de titel, die is gestolen van niemand minder dan Paul McCartney, die ooit zei dat nummers schreven met John Lennon een long joyride was. Per Gessle dacht, goed idee, dat leen ik even. Roxette stond in mei 91 urenlang op 1 in Vlaanderen. En terecht.

0: Flashback Favorites mit Emil Menge.
1: Peter Buck koopt een mandolin. Hij heeft geen idee hoe hij het instrument moet bespelen. Hij oefent, hij speelt vals, hij neemt alles op. Gewoon om achteraf zijn fouten te kunnen horen. De volgende ochtend luistert hij terug. En dan midden in al dat geprut en gefrustreerd. Een riff, een refrein. Het nummer dat R.E.M. van underground band tot mondiale supersterren katapulteert. Losing My Religion 5 minuten lang, geen echte chorus en een mandoline als hoofdinstrument. Het platenmanagement zei, dit wordt nooit een hit. De Vlaamse hitlijst antwoordde in mei 1991 met een keiharde nummer 1. Peter Buck zei achteraf, de mensen die u van mening veranderen door dit nummer, kunnen mij de boom in. Zo hoort het.

Cher staat in mei 1991 in de Vlaamse top met een nummer dat ze, let op, niet zelf schreef. Dat ze coverde van een nummer die al uit 1963 stamt. En dat ze opnam voor een film waarin ze ook nog eens de hoofdrol speelt. De film heet Mermaids. Haar medesters? Winona Ryder en een jonge Christina Ricci. Maar het echt bizarre verhaal? In het Verenigd Koninkrijk wacht Cher al 26 jaar op haar eerste solo-single nummer 1. Haar laatste was in 1965. Amai. En dan komt dit kleine dansbare ding. En boom, 5 weken op nummer 1 in de UK. Het langste wachten in de popgeschiedenis op een tweede nummer 1. Puur solowerk. In Vlaanderen knalt het tot een dikke nummer 2. En eerlijk, met die Marie Fredriksson van Roxette pal erboven, kon niemand daar tegenop. Maar wat een plaat.

Cher en de Shoop Shoop Song. Dit nummer was oorspronkelijk ingezongen door Betty Everett in de 60s. En Cher maakte hier een geweldige cover van. En dat waren ze alweer drie absolute knallers uit mei 1991. Voor nu de popclassics terug in te duiken, is hier Michael Jackson met Another Part of Me uit 1987.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
1: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

Het is iets voor 10 en je hoorde daarnet Nene Cherry met Woman. En niemand kan ons nog stoppen, want wij blijven nog heel even doorgaan met Starship.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen 4 mensen om, 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond 1 meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per 2 of 3. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij 4 onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en 1 zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het dubbelspel op Roland Garros.

0: Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazachs duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen en het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt. Al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

The Pointer Sisters, and I'm so excited. En ik ben ook heel excited om onze Hidden Gem eens te horen. Dat hoor je zo dadelijk na Keen met Is It Any Wonder?

Dat waren Keen met Is It Any Wonder uit 2006. En hier is onze hidden gem voor vanavond. Hier zijn America met Ventura Highway uit 1972.

Dat waren America met Ventura Highway uit hun 1972 album Homecoming. En hier is nog een kort overzicht van de nummers die er nog aankomen hier bij de Pop Classics.

0: Oudsbergse Zomerparade op donderdag 11 juni. En dit in de Echter in Oudsbergen. Het namiddagprogramma wordt verzorgd door Lisa Delbo en haar Gouden Klassiekers. Dit vanaf 3 uur. Het avondprogramma vanaf 8 uur met Domino. Live on stage en een afterparty met DJ Senior Kurt. Tickets boeken via jos.eerdekens@outlook.com of bel 0496 25 0408. Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij, Plus Construct, NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV.
1: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
2: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
0: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be. Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
4: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

Het is iets voor 11 en dat was Willy DeVille met Hey Joe. En hier is nog een geweldig nummer van Kajagoogoo. Hier is Big Apple.

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Dat waren Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two uit 1991. En dat was het alweer voor de popclassics voor vanavond. Volgende week dan ben ik er weer met meer popclassics. Voor nu geniet nog van Aha en Tarkan. En geniet ook nog van je weekend. Tot volgende week. Dag.

duizend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Even Limburgs als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjes Fly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie BTW weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Pierderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects
5: maakt van ieder project een erezaak.
7: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be. Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
9: Van Kinrooy tot Kortesum. Van

0: digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

het centrum kiezen. Durf Bree. Maak kans op 1 jaar ondernemen in Bree aan de zachte huurvoorwaarden en met extra marketing exposure. Met Stadsateliers geven we startende en groeiende ondernemers de ruimte om hun idee te laten bloeien in het stadscentrum. Je start 1 jaar als pop-up. Maar ons doel is duidelijk. Samen bouwen aan een blijvende handelszaak. Dit in het hartje van Bree. Locatie, het iconische oude stadhuis. Pal onder de kerktoren. Wie droomt er nu niet om hier zijn zaak te starten? Voorwaarden en mogelijkheid tot inschrijven via Stadsateliers Bree. Welkom op de 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden, Coil, U2, No Sweat en The Golden Earring. Zaterdag 30 mei, Sporthal Olympia Bree. Tickets en info, backonstage.be. Dit in samenwerking met FM Goud. Back on Stage 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Loterij, Plus Construct, NP Grondwerken BV, Nick Plessers en Interrent NV. Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
4: Limburg, trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

0: open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
4: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
5: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
1: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram pagina. FM Goud. We love social.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.

0: genoten van hun uitgebreid buffet, moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken, want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
4: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van. Samen met je Gouden Radio.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten.